groot. Ah nee, als nu. Ik wist het maar, Henk in Rotterdam. One more to take us up to the top of the hour. We've got Dire Straits, Lady Writer.